0: op aandara tunai hatalihai
1: live fm
2: eh hitiyat hetotu danena rhythmaya live fm